0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
5: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

genoeg gewoond. Hier drinken van schat. En de eerste straat droog het van wiet weg. En ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
1: Dit is Op Tijd Op. Uit Horst aan de Maas.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit.

0: tijd werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog twee bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er is hier en daar een spat regen gevallen. Maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn nog enkele opklaringen mogelijk. En op een enkele bui na blijft het zo goed als overal droog. En tijdens voldoende zon halen we vanmiddag een maximum temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Er staat bij dat alles een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot, 100, tot 20 graden.
2: Dit is jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
7: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
6: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
8: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
6: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Service monteur van Expert.
10: Oh, hallo.
11: Topkwaliteit en service gaan

0: bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Blij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er is hier en daar een spat regen gevallen. Maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn nog enkele opklaringen mogelijk. En op een enkele bui na blijft het zo goed als overal droog. En tijdens voldoende zon halen we vanmiddag een maximum temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Er staat bij dat alles een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
3: Wauw! Wauw! Wat een zomer!
4: Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

0: en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door CMS Energiesystemen Horst en Hubo Bouwmarkt Zevenum.

0: Weekends.
1: En dat was wel mooi, want in 1974 was dat een eerste keer dat Eric Clapton op nummer 1 kwam in de Verenigde Staten met deze cover van een Bob Marley nummer. Hey, goedemorgen, op naar het weekend. Vrijdag 18 september, tussen nu en 12 uur, met...
2: Schrijven

0: Money Money, maar Money Money. Tommy James en de Shondells, 1968. Daarvoor een plaatje om een beetje mistroostig van te worden, maar het is toch inderdaad bijna realiteit. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Cox. En Summer, My Body Isn't Ready.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: 18 september 1976. Met zijn 26e plaats is Mon Amour van BZN een van de binnenkomers in de Nederlandse top 40. Deze single staat vanaf 9 oktober 1976 vijf weken bovenaan. BZN wordt in 1966 in Volendam opgericht en na diverse veranderingen in de bezetting bestaat de groep in 1976 uit zanger Jan Keizer, zangeres Annie Schilder, bassist Jan Tuyp, toetsenist Thomas Tol en gitarist Kees Tol en drummer Jacques Veerman. Mon Amour was de eerste van twee nummer 1 hits van BZN. In de week van 29 maart 1980 staat ook Purdy Dum aan top van de top 40. En laten we dat liedje nog eens gaan draaien.

Shape of You. En Ed staat een beetje onder druk op dit moment, want hij probeert zich neutraal op te stellen in een conflict wat er gaat over de mensen van zijn voorprogramma die geschrapt waren bij de concerten. Omdat ze stelling namen tegen het geweld tegen de Palestijnen. En Ed Sheeran weet niet goed wat hij ermee aan moet, volgens mij. Het gaat hem toch ook wel om neutraal te blijven, blijkbaar. Zo dadelijk het nieuws van 9:30. Eerst Roy Willems. Doe.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
1: Hier klinkt je dag, elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid. Schijven voor bedrijven.

Ja, ooit was ze een van de deelnemers voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. Nieuwe muziek van Attila Rombly na zoveel jaar weer. En jij was bij mij. Afgelopen week, verjaardag van Maggie Wiley. Toen draaiden we al To France van Mike Oldfield en Maggie Wiley. En nu nog een keertje die andere hit uit 83, The Moonlight Shadow. Moonlight.

ondanks alle troubles in de wereld gaat het uitstekend op de Wall Street. 10cc, 1974, de Wall Street Shuffle en het Testament, natuurlijk nog eens een keertje bezongen door Boudewijn de Groot.

0: Ja, 1967, The Sound van The Hollies, Carrie Ann. En gisteren draaiden ze ook nog in de Forgotten 45 met The Magic Woman Touch.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Zeker, en dit is Cat's Eye.

0: Muziek van eigen bodem tot internationale toppers. Je hoort het bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Zo en meer topmuziek. Zometeen na 10 natuurlijk. Voor uur 2. Ik nodig je uit voor het tweede rondje. Zometeen na 10. Nog een stukje instrumentaal. Op de synthesizer. De jongens van de Commodores en de Machine Gun.

0: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij een echte planten- en

0: Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Donna Summer en de Hot Stuff. En zo halverwege dat liedje denk je dat ze moet gaan niezen. Ho, ho, ho, ho, ho. Hot Stuff. Ja. Daarvoor nog Duncan Lawrence. Ooit won die van Nederland het Songfestival. Lijkt alweer een tijdje geleden. Een nieuwe single New To You en Break My Stride was van Matthew Wilder.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, we gaan naar deze dag in 1981. In Central Park in New York vond een eenmalig reunieconcert plaats van Simon & Garfunkel. Legendarisch dat concert. Ik heb er een dvd'tje van. Natuurlijk is het een en ander ook op cd uitgebracht. En het grappige is, natuurlijk zongen ze daar solo-hitjes van beide heren. Maar ook de liedjes die ze gezamenlijk opnamen. En ze deden ook een liedje daar van de Everly Brothers. En dat krijg je te horen. Wake Up Little Susie door Simon & Garfunkel. Live in Central Park op deze dag in 1981.

Fame is the name of the game. Was ook de naam van de bioscoopfilm en de gelijknamige tv-serie Irene Cara met het thema Milo daarvoor. Don't Turn Around ken je ook van Ash Watts en Live met Overcome. Le Mucheliedje de Duur, Roger Villevoix.

Ja, ineens zie ik dat het plaatje zo hoog staat in de top 40. Sienna Spiro met haar nieuwe Great Expectation. Ja, dit introotje lijkt een beetje op dat van het liedje van de Titanic van Céline Dion. Maar het is een heel ander nummer. Only Teardrops. Emily the Forest. The sky's red tonight. We're on

Ja, zo hebben we allemaal onze eigen problemen. You've got your troubles, I've got mine. The Fortunes, 1965. Zo dadelijk weer een Forgotten 45. Eerst nog twee andere liedjes. We gaan eventjes naar 2022 met Rosalyn.

0: Alweer 26 jaar geleden. De kapitein deel 2 van Agda en de Munnik. En de cd'tjes werden daar verdeeld, hè? Ja, terwijl de cd'tjes nog echt waren, blijkbaar. En wie is nou de kapitein, vraag je je af bij een scheiding. Ja, goed, kapitein deel 2, zo heette het liedje. Inmiddels, 15:15. Zo, circa ongeveer plus minus. Dan doen we altijd het vergeten plaatje van wel eer. Nou, Ger die heeft alweer meteen gereageerd. Het lijstje wat ik van hem had was gisteren het laatste plaatje ervan. Hij heeft alweer meteen een nieuwe gestuurd. En dat kan iedereen doen trouwens. Eventjes een e-mailtje naar het adres wat na het plaatje volgt. Ger heeft een mooi lijstje ingestuurd. Er staat zelfs ook nog een verzoekje op van een vriend van hem. Dat zullen we volgende week laten horen. Volgende week vrijdag op precies te zijn. We gaan nu beginnen met het eerste liedje van zijn lijstje. Lobo, dat kennen we van Me and You and a Dog Named Boo. Maar die had nog een andere hit in Nederland. En dat was I'd Love You to Want Me. En dat is een beetje een lekker easy ballad-achtig liedje. Komt-ie. Dankjewel Ger voor een mooie lijstje. En we kunnen maar eventjes vooruit, hè.
1: Forgotten 45.

Ja, als piepjonge zangeres ontdekt door Hans Vermeulen. Die Alternative Way was natuurlijk de allereerste hit. En dit was Why Tell Me Why, 1981. Zometeen nieuws en reclame van 11 uur. Ik heb nog een mooie klassieker zometeen van The Who, Baba O'Wiley. Tot zo!

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

Zo, dat was Clouseau. En het liedje Anne. Terwijl er al een nieuwe versie van is verschenen onlangs. Die uitgevoerd werd bij De Beste Zangers. Die helemaal anno 2026 klinkt, zullen we maar zeggen. En andere dames, titel van

0: Clouseau was Louise. Die hebben we toevallig gisteren gedraaid. Hey, daarvoor nog splinternieuwe muziek. Muziek van nu, pas uit het nieuwe plaatje van Helene Fischer aan meiner Seite. Toch knap dat deze dame de Gelredome in Arnhem helemaal vol krijgt met fans. En The Slippery People was van de Talking Heads. En dan nu, tijd voor de platen zijn verhaal. Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is een prachtige dag, dus wat houdt ons tegen? Laten we onze spullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het zal er nu wel heerlijk zijn. Niet al te druk, nu het wat rustiger is in de stad. Na de grote knal is het nu tijd om het weer kalmer aan te doen. En waar kun je dan beter zijn dan aan het strand? Kijk eens hoe mooi het zonlicht schittert in de lucht. De strak blauwe hemel lacht ons toe. Op het strand is het heet, waardoor we het gevoel krijgen zo'n beetje geroosterd te worden. We lachen, we spelen en we drinken. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven maken nu we alles achter de rug blijken te hebben. We vergeten onze zorgen van de laatste tijd op deze stralende dag. Hier, doe wel je zonnehoed op, want die heb je nodig als je buiten loopt. Je moet je goed beschermen, is ons verteld door de regering, dus laten we maar goed naar ze luisteren. Ook al weten we van binnen dat er niets meer is dat ons nog kan beschermen, nu datgene is gebeurd waar we al die jaren bang voor waren. Er waait een vreemde wind over het strand die onze haren in de war brengt. Net zo verward als ons hele leven nu is geworden. Maar laten we niet al te veel nadenken over wat er is gebeurd. Laten we genieten van deze dag op het strand. De nieuwe situatie heeft ook zo zijn voordelen. Eindelijk is de zee schoon en helder. Geen stinkende vissen meer, maar water dat zo blauw is dat het lijkt alsof het licht geeft. Of is dat geen gezichtsbedrog? Kom, we gaan naar het strand. Dat is het enige dat we nog kunnen doen, nu die ene grote bom is ontploft. De wereld is onherkenbaar veranderd en wij ook. Niets is er dat ons nog kan beschermen tegen de radioactiviteit. En we weten dat we niet meer te redden zijn. Laten we daarom nog even spelen, nog even eten, drinken en genieten in de korte tijd die ons nog rest. Dus ga mee naar dat stralende en hete strand.

Zo, Bart van Leeuwen heeft het Italiaanse woordenboek erbij gepakt in deze plaat als een verhaal. Famas alla playa van Riviera, oftewel laten we naar het strand gaan. Maar dat lijkt mij inderdaad ondertussen een beetje fris aan het worden.

Ja, de zangeres waarvan er eens in de zoveel jaar een album uitkomt. En dan geeft ze dat weer een nummer. En dat nummer correspondeert met haar danmalige leeftijd, zullen we maar zeggen. Adele, Can I Get It uit 2023. Nog twee liedjes, dan het Limburgse nieuws. En dit zijn de 4 Tops.

0: Ja, allebei uit de gemeente Venlo van oorsprong. Hè? Chantal Jansen uit Tegelen samen met Lex Uiting uit Venlo. Hij woont weer in Venlo trouwens. En het laatste leedje nieuws van 11:30 komt eraan.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bloedbank San Quin test vanaf vandaag donoren op het West-Nijl-virus. Limburg en 8 andere provincies worden beschouwd als risicogebied als het gaat om besmetting via bloedtransfusie. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek is gesprongen. En de KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt.
2: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.

Zo, dat was Pink. Daar moet op gedronken worden, oftewel raise your glass. Het glas heffen, betekent dat, hè? Ja. En daarna leegmaken. Ticento, Mattia Bazaar en Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ik heb nog een berichtje van een hele andere aard als die van de popmuziek. Ik heb het eventjes met je over de alleroudste en langslopende Amerikaanse soapserie. Nou, dat zeg je misschien niet zoveel. Guiding Light, dat was de langste soapserie die ooit liep. Begon namelijk eerst als radioserie in 1937 en in 1952 maakte de serie de overstap naar de televisie. De radio-uitzendingen lopen tot 1956 en tot 1975 heet de soapserie The Guiding Light, wat daarna ingekort wordt tot Guiding Light. Mateloos populair in de jaren 80, maar in de jaren 90 en het nieuwe millennium worstelt men met tegenvallende kijkcijfers. Uiteindelijk stopt de serie 18 september 2009 naar een televisieperiode van 57 jaar en een uitzendperiode van maar liefst 72 jaar. Toch heel raar dat dat dan in Nederland helemaal niet bekend is, hè? De Guiding Light. Zeg mij tenminste niks, de langslopende soapserie op tv ooit. En ik wou altijd denken dat dat Coronation Street was, of misschien Peyton Place, of Dallas, of Dynasty.

0: die, ja goed, het zijn allemaal de series die later kwamen.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

En dat was Dan Hartman, de man die we kennen van die grote disco-hits zoals Instant Replay, We Light My Fire en natuurlijk ook I Can Dream Without You. Dit was in 1986, ooit een alarmschijf, Waiting to See You. En nu, Jungle, Someday, Somewhere. Langzaam gaan we naar het einde van de show.

0: Ja, 1976, Stretch and Why Did You Do It? Daar zit een heel verhaal achter het liedje. Het heeft iets te maken, dacht ik, met Mick Fleetwood.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Wij gaan afsluiten. Lekker weekend vieren. Ik wens je lekker weekend. Zo dadelijk Lunch Live. Tot volgende week.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door CMS Energiesystemen Horst en Hubo Bouwmarkt Zevenum.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is
6: even
5: makkelijk
6: scoren. Even lekker uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
7: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Ja, een hele goede middag. Welkom in Lunch Live, week 38, 18 september, studio. Welk nummer is het eigenlijk, Sanne?
1: Dat weet ik niet, voor, daar hangt nog geen naamkaartje op.
0: Dus niet Studio's 2 hier in Paddingen, maar Studio 4, noem ik het maar even. De nieuwe studio in elk geval. Kom 11 oktober even kijken naar de open dag. Van 11 tot 4. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben natuurlijk goede muziek. We hebben twee fragmenten. Gaat over het G-debat in Horst straks meer. Ja.
1: Ik wilde inderdaad aan jou vragen. Hoe staat het met jouw politieke kennis, Twan?
0: Ja, die is eigenlijk niet zo heel hoog, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft, en vooral lokaal, vind ik dat toch nog altijd lastig.
1: Lastig? Ja. Voor mensen met een beperking hebben ze daarom het G-debat in het leven geroepen. En dit krijgt een vervolg in Brussel. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen naar Douwe Bob en naar Parachute van Bente.
0: Ja, en we hebben natuurlijk daar nog de korte nieuwsflitsjes. Die gaat Sanne daar ook nog even voorlezen. We hebben agendaberichten. En straks ook nog een tweede fragment. Bob Fostermans. We kunnen niet wachten tot 2030 met maatregelen tegen bosbrand. Dat zegt hij in elk geval.
1: Ja, blijf vooral luisteren.
0: En tot straks. Wij gaan beginnen met ons top 40 blok. En dat is Double Bob en Note to Yourself.

0: dan het was.
1: Ja, Bente, met hoogtevrees. Heb jij hoogtevrees, Sanne?
2: Nee, ik heb geen hoogtevrees.
1: Gelukkig.
2: Gelukkig niet. Weet je wat ik wel heb?
1: Nee.
2: Ik heb een fragment meegenomen.
1: Oké, laat eens horen.
2: Ja, het is namelijk het G-debat in Horst gaat mogelijk naar Brussel. Voorzitter Jeroen Gommans maakte dit dinsdagavond bekend tijdens de zesde editie van het debat. Het G-debat

0: zal deze groep een stem geven in de samenleving? Eerder trok het debat al naar het provinciehuis in Den Haag.
1: Excuus.
0: Wanneer Brussel aan de beurt is, dat wordt nog niet uitgezocht. Maar ik heb dus een fragment waarin alles wordt uitgelegd.
1: Ja, en ik ga het nou starten.
2: Voor je eigen belangen opkomen met een handicap. In het gemeentehuis van Hofstra aan de Maas gebeurde dat dinsdagavond voor de zesde keer met het G-debat. En wat dat succesvolle debat inmiddels heeft opgeleverd?
3: Ja, er zijn heel veel dingen die we bereikt hebben. Ik kan een paar ook hoogtepunten uitnoemen. Bijvoorbeeld 27 augustus zijn we bij de minister Stek op bezoek gegaan om ons verhaal te delen. Waar wij tegenaan lopen. En we gingen eigenlijk voor de missie. Voor een landelijk G-debat in Nederland. En de minister heeft ons eigen opdracht gegeven om verder te praten met Kamerleden. En we zijn ook. We gaan ook nog naar Brussel als het goed is. We gaan nog naar Brussel. Een keer, ik weet niet wanneer. Dat gaan we nog uitzoeken wanneer we dat gaan doen.
2: De groep van het G-debat hoeft niet meer de provincie in, want met de gedeputeerde van provincie Limburg komt deze ook gewoon naar de groep toe.
4: Nou, ik vind het belangrijk in de hele provincie Limburg, dus niet alleen hier in de gemeente Horssen, maar in de hele provincie Limburg, dat iedereen mee kan doen. Ik heb toen ik toen ik gedeputeerde was, heb ik duidelijk gezegd in het dialect, ik huurdig, ik zeendig, ik deester toe. En dat betekent met een heel chic woord participatie. En dat betekent voor heel veel groepen, dus ook mensen met een lichtverstandelijke beperking. En die mensen, als ze graag een stem willen hebben om te vertellen hoe dat zij graag in die maatschappij willen meedoen, vind ik dat u daar naar moet luisteren, wat de behoeften zijn van die mensen.
2: Opkomen voor je eigen belangen dus, waarbij deelnemers ideeën met zich meebrengen die niet altijd gehoord worden.
5: Puur ook veiligheid op straat. Ook de ondersteuning die wij nodig hebben. En niet eerst ons vast laten lopen en dan pas gaan helpen.
6: Ah, oké, dus je bent eigenlijk een klein beetje teleurgesteld in 6 jaar G-debat.
5: Ja, eigenlijk wel.
6: Zijn er ook mooie dingen uit terechtgekomen waarvan je zegt, oh, dat is eigenlijk wel heel goed gegaan?
5: Ja, zeker. We zijn met de gemeente ook een paar keer naar Limburgs parlement geweest. We hebben nu een uitzicht naar het Brusselse parlement. Dus er worden ook wel leuke dingen met ons ondernomen. Waar we veel van mogen leren.
2: De provincie, Den Haag, en binnenkort dus ook het Europees Parlement in Brussel. Maar voorzitter Jeroen blijft ambities hebben.
3: Mijn grote droom is van dat iedereen mag meedoen. Iedereen moet gezien worden. Het moet niet in een hoekje worden geduwd van bij de vereniging, bij sportvereniging. Deze doelgroep verdient ook een kans. Geef ze een kans. Want als je een kans geeft, dan horen ze er ook bij. Als je niet de kans geeft, is de kans groot dat ze daar in een klein hoekje en dat wij horen niet gehoord.

0: Rollenezen, blijven lopen. Sanne, heb je nog nieuws?
1: Ja, ik heb zeker nieuws meegebracht. Er is namelijk een uitspraak over het steekincident afgelopen juli in Meijl. Je hoort het zo meteen om 12:30.

Ja, dan ben ik er vandaag met het nieuws voor jullie. Er is namelijk geen vervolging na steekincident in Meijers Flexhotel. De vrouw die haar partner afgelopen juli verwondde met een mes, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak wegens onvoldoende onderzoeksmogelijkheden.

0: mogelijkheden. Getuigen die ontbraken en beide werkten niet mee. Ook hun verblijfssituatie bemoeilijkte het onderzoek verder. Rond het Flexhotel loopt daarnaast een bestuursrechtelijke kwestie. Het CDA in Horst stelt vragen over woningbouwambities in Horst. Aanleiding zijn uitspraken van gedeputeerde Teuns. Volgens Teuns zijn de Limburgse ambities mogelijk te hoog. Vooral kleinere gemeenten zouden ambities moeten bijstellen. Horst wil de komende 10 jaar bouwen. Het gaat om 3000 nieuwe woningen. Het CDA wil vasthouden aan die woningbouwambitie. Dan is er nog meer nieuws uit de Horsterpolitiek. Wethouder Roy Bouten heeft namelijk gevoelens voor raadslid Salwa Sobat, ook uit Horst. Samen willen zij die gevoelens verder gaan verkennen. Bouten heeft dit zelf gedeeld met de gemeenteraad. Hij wil privé en politiek gescheiden houden. En daarover zijn binnen de fractie afspraken gemaakt. Ook een integriteitsscan adviseerde transparantie en rollenscheiding. Dan is er nog nieuws uit de sportwereld. PEC 20 en Helden die treffen elkaar zaterdagavond. Beide teams strijden om 3 competitiepunten. Ook lokale eer staat daarbij natuurlijk centraal. De rivaliteit zorgt voor extra spanning zaterdag. Veel spelers en supporters die kennen elkaar persoonlijk. De aftrap is zaterdagavond om 6:30. Dan gaan we door met het weerbericht. Zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met geregeld bewolking en de temperaturen rond 21 graden. Zondag wordt het duidelijk natter. Vooral in de ochtend is er kans op regen. Later wordt het waarschijnlijk droger en het wordt ongeveer 20 graden die dag.
1: Sanne, zijn er nog verkeersinformatie? Is er nog verkeersinformatie?
0: Nee, er staat enkel alleen een flitser als je van Venlo naar Venray rijdt op de A73.
1: Goed, mensen, wij gaan verder met ons volgende nummer. En dat is Austin van Dasha. Kom ze!

0: De Kingdom of Fear, daar krijg je toch echt goede zin van, hè? Hey, ik heb een fragment voor jullie klaarstaan. Burgemeester Bob Forstemans was namelijk afgelopen week te gast in onze studio en vertelde daar niet te kunnen wachten met maatregelen tegen bosbranden.
1: Openbare orde, veiligheid. Nou, we komen uit een hele droge zomer met veel bosbranden. Nou, heel bekend is natuurlijk ook wat in Venray, gemeente Venray, heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar al wat verder terug, we hebben natuurlijk ook de hele grote brand gehad in de Helderse bossen. Mm-hmm. Waar we met Chinook-helikopters nog zijn geholpen om de brand te blussen. En ook in de afgelopen zomer hebben we nog een aantal keren daar brandjes plaatsgevonden. Ja.
2: Ik zag in het coalitieakkoord dat er tussen 2026 en 2030 was het plan, er moet een gedegen plan zijn in geval van rampen. Ja. En dat stond ook met nadruk bij eventueel branden.
1: Ja.
2: Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat, we kunnen niet wachten tot 2030. Want het, het is aan de orde van de dag. In hoeverre, hoe is dat gegaan, Aldi? Hoe ging dat?
1: Ja, nou, misschien geluk bij een ongeluk. Eigenlijk ook voor mijn aantreden al. Zat in de pen dat we specifiek voor het gebied Helderse Bossen een veiligheidsplan aan het maken waren. Ja. Dat is ook anderhalf jaar geleden hebben we dat ook vastgesteld als college. En daar stonden gefaseerd een aantal maatregelen in die we wilden gaan uitvoeren om bosbranden te voorkomen. En dan moet je denken aan enerzijds in informatievoorziening de bewoners in het gebied goed informeren, maar anderzijds ook gewoon heel fysiek maatregelen nemen om te voorkomen dat er brand ontstaat of dat het zich kan verspreiden.
2: Ja.
1: Nou, eigenlijk door de brand, zeg maar, de grote brand in de Helderse bossen, hebben we een aantal zaken uit die plannen naar voren gehaald. En heel concreet, dat is nu ook zichtbaar, zie je dat we, as we speak, hè, op dit moment in de Helderse bossen bezig zijn met tractoren, om daar paden te verbreden, bomen te kappen, paden te verharden.
2: Ja.
1: Om daarmee het bos, waarvan de brandweer ons ook echt heeft aangegeven, van nou, het moet beter bereikbaar zijn. Er zijn plekken waar we heel moeilijk kunnen komen en dus moeilijk de brand snel kunnen bestrijden. Dat hebben we inmiddels echt in gang gezet en daar communiceren we ook over.

0: VLSP2. Hey, van Samjoor, de nieuwste plaat is dat.
1: Waar staat dat eigenlijk voor, dat PT2?
0: Dat zou ik echt niet weten.
1: Oké, okay. Voor de volgende keer.
0: Ja. Hey Twan, hoeveel weet jij eigenlijk van dinosaurussen?
1: Ja, wat weet ik van dinosaurussen? Even denken. Het zijn geen zoogdieren, het zijn reptielen. Ze leggen eieren. 70 miljoen jaar geleden is er een meteoriet neergestort op de aarde. Toen gingen alle planten, was zo'n grote stof op de aarde, dat alle planten zijn afgestorven. Dus de dinosaurus stierven ook.
0: Oh.
1: En je hebt volgens mij het Jura-tijdperk, het Krijt-tijdperk en nog één tijdperk. Dat ben ik even kwijt. Maar dat weet ik een beetje van dinosaurussen. En dat ze heel groot waren.
0: Dus eigenlijk kan ik daar wel uit opmaken dat jij een liefhebber bent, toch?
1: Van Jurassic Park ben ik een liefhebber. Ja, laat ik het zo zeggen, de film.
0: Ja. Hey, voor liefhebbers van dinosaurussen, die kunnen zaterdag namelijk terecht in Ospel. Want paleontoloog Maarten de Rijke geeft daar lezingen. Hij vertelt over de nieuwe opgravingen en dino-onderzoek. En ook gefossiliseerde eieren en embryo's, die komen voorbij. De lezingen beginnen om 2:30 en 3:00. En ze vinden plaats bij het Pilpodium in Ospel. Dus is een keer wat anders als muziek, maar een lezing over dinosaurussen. De entree, dat is een vrijwillige bijdrage. Dan kun je vanaf vandaag de najaarskermis in Horst gaan bezoeken. Deze duurt tot maandag. En in Kessel wordt er dit weekend weer flink gecrossed tijdens de nachtcross.
1: Ja, dit is wel een beetje lastig. Vanuit Helden naar Kessel is nou een beetje moeilijk. Hè? De Helderse of Kesselse weg is afgesloten. Dus mensen houden er rekening mee. Maar ga eens kijken op de Helderse weg in Kessel.
0: Ja. Dan is er zondag nog van 11:00 ochtends tot 5:00 middags een jaarmarkt in Bezel. En die valt samen met de opening van het centrum van Offenbeek.
1: Ja, dat waren alweer de agendaberichten. Is jouw agendabericht er nog niet bij of zit het er niet bij? Laat het ons weten, dan nemen we dat de volgende keer ook mee.
0: Ja, zeker weten. Hebben we nog muziek, Twan?
1: Zeker. We gaan draaien. Adamski, uit Amsterdam natuurlijk. Killer, komt-ie.

0: Adamski met Keller was dat. Ik krijg zojuist nog een bericht binnen van de redactie dat er meer dino-nieuws te melden is.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, want Kasteel de Keverberg presenteert een prehistorische wereld in een interactieve dino-tentoonstelling. En daar kun je al vanaf morgen naartoe. Dus als het op zondag slecht weer is, nou, en je hebt niks te doen, ga je lekker naar Kasteel de Keverberg en dan ga je naar de dinosaurussen kijken. En dat kan nog.
1: Ja, ga verder.
0: Woensdag 30 december.
1: Ja, sorry. Ja, deze intro is altijd een beetje lastig, Sanne. Dus ik weet niet. Dus we gaan even luisteren naar Beckenbauer net voor 1 uur.

0: Ja. Rutledge. De party die gewint, Beckenbauer en Marleen Rutten. Ja, voordat we weer gaan stoppen met onze uitzending voor vandaag, Sanne. Ja, maandag, dan hebben we natuurlijk een nieuwe uitzending. Maar ja, wat ga jij dit weekend eigenlijk? Heb je nog speciale plannen?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is jammer dat het zondag zo slecht weer wordt. Hè? Want morgen dan ben ik eigenlijk gewoon aan het werk. Mm-hmm. En zondag, ja, dan heb ik eigenlijk nog geen plannen. Of een binnenspeeltuin, of misschien toch lekker naar buiten als het zo
0: of
1: weer is.
0: Of naar Kessel.
1: Ja, dat kan inderdaad ook, naar de Nachtcross.
0: Bijvoorbeeld, of naar de dinosaurussen in het kasteel.
1: Oh ja, nee, daar ga ik echt helemaal niks mee.
0: Maar de Nachtcross, dan denk je wel wat?
1: Ja, dat vind ik dan wel weer wat hebben.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: Dus dat is dan van zaterdag op zondag, s'nachts, hè?
1: Ja, dat is waar. Hey Twan, maar jouw muziekkeuze, ga jij dit weekend nog naar de slagerparty?
0: Nee. Ik ga niet naar de slagerparty. Ik heb nog een verjaardag vandaag. En verder in het weekend niet zo heel veel spannende plannen. Dus ik denk dat we het gewoon rustig aan doen.
1: Geen camperweekendje gepland?
0: Geen camperweekend gepland. Nee. Dus ja, af en toe. Je moet ook een beetje, het weer moet ook een beetje meezitten. En ja.
2: Het is altijd... Je luisterde naar Lunch Live. Een samenwerking van Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte.

0: ontsnapte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

Paul Verstegen met het LA Nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat meldt nu.nl. Door het incident moest het KLM-toestel omkeren boven de Atlantische Oceaan en landde op Schiphol. Passagiers aan boord vertellen nu.nl dat de powerbank met flinke kabalen ontploft. Er zou een passagier brandwonden hebben opgelopen. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was.

0: Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerleheide-Passacht en Vrieheide-De Stak verlengd tot half december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege de aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het West-Nijl-virus. De bloedbank doet dit in heel het land met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het West-Nijl-virus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het West-Nijl-virus is over het algemeen niet gevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn er tot nu toe geen besmettingen met het virus vastgesteld. En de Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het programma, Amber Kortzorg, gisteravond bij de talkshow Pauw en de Wit.
1: Ik ben natuurlijk nu in verwachting en Felix Meurders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja, dus de cirkel is rond. Die is op 5 december. Ja. Pakjesavond.
0: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje over in 2011. Het weer, wisselend bewolkt en opklaringen, misschien een regenbuitje, maar verder vooral droog. En als de zon schijnt, wordt het 20 graden.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren er opklaringen afgerust door een paar wolkenvelden. Het is op een enkele bui naar zo goed als overal droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn opklaringen afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Er zou een spat regen kunnen vallen, maar meestentijds blijft het droog. Er staat een matige wind in een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 20 graden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen.

0: Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Volgens nu.nl was de powerbank die gisteren tijdens een KLM-vlucht is ontploft van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Het extra toezicht in twee wijken in Heerlen wordt verlengd tot half december. Dat betekent onder andere dat de politie mensen preventief kan fouilleren. En Felix Meurders presenteert 8 december de laatste aflevering van het tv-consumentenprogramma Kassa. De Maastrichtenaar geldt als nestor van het programma dat wegens bezuinigingen wordt geschrapt.

0: Weekend. Jouw portie middagvitamine.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht

0: vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camiel Eurlings. Dat melden verschillende media. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Samen met twee andere mannen wordt hij verdacht miljoenen te hebben verdiend aan drugshandel en het witwassen van crimineel geld. En twee Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt.
1: Hi.
2: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor...

0: De bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter. En alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer vindt dat het ministerie van Asiel in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel, dat vanaf 4:50 te zien is. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Dat melden verschillende media.

0: Twee Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
2: Elke middag
3: van 2 tot 5.
2: Jouw portie middagvitamine.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echt

0: maken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

0: jij nog niet.
1: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Gouverneur Emile Roemer stelt dat het ministerie van Asiel en Migratie in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het programma De Week Wel van L1. Roemer reageert hiermee op de tik op de vingers van het ministerie aan het adres van de gemeenten Voerendaal, Brunssum en Bergen.
2: Bij Bergen stond ik wel aan de zijde van de burgemeester. Want naast het feit dat die Oekraïners had opgevangen, heeft hij ook al 3 keer een locatie aangeboden die of door het COA of door de provincie is afgewezen.
3: Ja.
2: En dan een brief krijgen van die doet niks. Dan denk ik van nou, ministerie, dit had u even beter moeten voorbereiden.
3: Ja.
1: De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat melden verschillende media. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden om aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. De KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Camille Eurlings was. De Welstands- en Monumentencommissie in Maastricht vindt opnieuw dat Pierre Rieux zijn Hotel d'Erlon met kerst soberder moet versieren. Vorig jaar werd de hoteldirecteur en zoon van orkestleider André Rieux ook teruggefloten nadat hij zijn hotel had gedecoreerd als een levensgroot kerstcadeau. Tegen streekomroep 1Z verklaart Pierre er goed klaar mee te zijn.
4: Dus of ik ga het aanvechten of gewoon ophangen en dan maar zien wat er gebeurt. Ik weet het niet, maar misschien wel het laatste.
1: Wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. De kortingsactie is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, de NS en Arriva. Het gaat om een proef om te kijken of de trein een goed alternatief kan zijn voor automobilisten bij grote werkzaamheden. Voor de NS is dit de 2e keer. Bij de afsluiting van de Vlakentunnel in Zeeland zijn ook treinkaartjes met korting aangeboden. Het weer. Vannacht bewolkt, maar ook periode met een heldere sterrenhemel. Morgen half tot zwaar bewolkt met opklaringen. Het blijft droog en tijdens zonnige perioden wordt het op de middag maximaal 22 graden.
5: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
6: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij een matige zuidwestenwind worden maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe neemt de bewolking toe. Er zou een spat regen kunnen vallen, maar er zijn ook droge perioden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag overheerst de bewolking, er valt ze nu en dan regen.

0: al dan niet in buiige vorm, afgewisseld door enkele drogere momenten. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
2: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
7: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en

0: particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Bergen is ten onrechte op de vingers getikt door het ministerie van Asiel over hun asielbeleid. Volgens gouverneur Emiel Roemer zijn voorstellen van de gemeente namelijk afgewezen. Pierre Rieu ligt in de clinch met de welstandscommissie in Maastricht. Die vindt net als vorig jaar dat de zoon van de beroemde orkestleider zijn hotel Derlon met kerst soberder moet versieren. En wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. Op die manier willen Rijkswaterstaat, de NS en Arriva kijken of reizen met de trein een goed alternatief is bij grote wegwerkzaamheden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij een matige zuidwestenwind worden maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe neemt de bewolking toe. Er zou een spat regen kunnen vallen, maar er zijn ook droge perioden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag overheerst de bewolking, er valt ze nu en dan regen, al dan niet in buiige vorm, afgewisseld door enkele drogere

0: momenten tot maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.

0: God's sakes, turn around.
1: Lekker ontspannen. Niks moet.
2: Kijk.
1: Alles mag. Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: Overal en altijd informatie uit jouw regio. Laat jezelf horen. Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalade jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
4: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
3: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
3: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
2: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wateren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze

0: Deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
0: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad

0: laat eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij een matige zuidwestenwind worden maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe neemt de bewolking toe. Er zou een spat regen kunnen vallen, maar er zijn ook droge perioden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag overheerst de bewolking, er valt nu en dan regen, al dan niet in buiige vorm, afgewisseld door enkele drogere momenten. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
2: Heerlijk genieten.
0: De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: ontspannen. Niks moet. Kijk. Alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: weg te dromen.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: jij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook

niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zon gaat schijnen, wolk weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgelopen.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Def Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden.